24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: beste wilt.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Live, luid en lekker eigenwijs.
4: Lekker eigenwijs.
1: Radio 1224.
3: Via de Middengolf of het internet.
1: De zender met karakter.
4: Karakter.
1: De zender met sfeer.
4: Sfeer.
1: En altijd piratenhit.
4: Piratenhit.
3: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Raad Eats. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Weer. Weerbericht.
1: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken, met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt, met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten-hits.

0: 1024. De guilty pleasure van de Nederlandse radio. Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende

0: mama.
1: En deze.
0: Ja, mijn naam is Haas. Ik weet van niks.
2: Is hier wat gebeurd, Tom? Daar weet ik niks van.
1: En deze. Radio NL.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

met dukaten. Nam hij de vlucht en niemand had het in de gaten. Er was geen mens die hem nog kon weerhouden om met zijn allerliefste Leila te gaan trouwen.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde, stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichte laaien. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt, is onbekend. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd piraten hits. 1224. Op elke radio.

Dat verhaal over vrede heb ik al vaak gehoord. Het verhaal van de mens in oorlog steeds vermoord. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht, vervuiling overal. Het verhaal van de zee die door het gif bederft. Het verhaal

0: 4.
1: Weerbericht.
2: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken, met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt, met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 12.24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende uur.

0: En deze. Well, I'm losing weight and turning mighty pale. Looks like I got a tiger by the tail. En deze.
1: Lolita, Lolita. Wij met ons tweetjes in de maneschijn.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Lieve mensen, zo'n 2 jaar geleden had ik nooit durven dromen dat dit liedje mijn leven zou veranderen. Pierre Carne schreef dit liedje voor een zangeres uit België. En ze is hier vanavond. Hier is Mieke.
1: Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.
0: Jongens, geef haar even een applaus.
2: Hey,

En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen,

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 12-2-4 weerbericht.
1: Vanmiddag is het vrij zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen zo rond de 20 graden. Maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken en vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide regenbui. In het weekend wordt het opnieuw droog en zonnig met tropische temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
2: Hey, is er iemand die luistert? Hey, truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer.
0: En deze.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

0: 1224 op elke radio. Altijd piratenhits.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren. En onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Franse zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is vanmiddag overwegend zonnig. Behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In de loop van de dag kan het noordelijk kustgebied met een paar buien te maken krijgen. Bij een matige wind uit westelijke richtingen wordt het 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Op het IJsselmeer en op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.
2: Er was dus een etenpiraat, Trekker Johnny. En praten voor de radioman, dat kon niet. Overdag was hij boerenknecht en dan reed hij op een trekker. Maar s'avonds in de band, vlot praten, geen gemekker.

In ieder dorp, in oost, in west, in noord of zuid, zette iedereen de televisie s'avonds gewoon weer uit. Want Johnny draaide platen, uur na uur na uur. Voor tantes, neven, vrienden, of voor een goede buur. Ook aan de PTT'ers bood John soms plaatjes aan. En dat was niet zo handig, het was...

stond drukpeilend achter Johnny aan. Maar John verliet de band die avond wat te vroeg. Want hij moest nog even het veld in met trekker en met ploeg.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: en deze.
1: Tot het moment, ja, dat ik jou zag, wist ik meteen, nu is het mijn dag.
0: En deze.
2: Nu zijn de akkers en de heide er niet meer, maar hoor je het geraas van het verkeer.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
5: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwaves.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

2000 strepen op de weg. En een leeuw voor me rijdt, maar die is niet echt. Praat tegen de sterren en de maan. Met je ogen op mij kan ik alles aan.

4. Jouw dagelijkse schop onder je kont. Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: One, two, three, four.
1: Here we go, baby.

0: 1224 weerbericht.
1: Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

het nooit zal komen. Maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen

Bijzonder goedenavond, luisteraars, amateurs. We zijn weer verbonden met de Scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal op de donderdagavond, de muziekavond. En dat niet tot de morgen meer, hè. Hier wordt de plaatje gedronnen voor Jan en allemaal. Niemand uitgezonderd. Ook om voor de teamleden van de 12-2-4. Ook om voor alle luisteraars, alle amateurs. En ook om de luisteraars uit de 24 kW, uit de middenhollandband. Plaat gaat om die richting uit. Een bijzonder goede dag.

Dus je mag even mooi met naar de muzikale klanken vanuit Staphorst. Een bijzonder goedenavond. Ik ben hem afgestemd op de scheepjager met Madonna. En dat allemaal op de donderdagavond, de muziekavond.

leest die roddelblaadjes. Nou, aan je de hoort, ze weet precies wie met wie het mes in duikt. Dan zit ze oeverloos te zwetsen dat een aan de legde kertje. Ja, zelfs loopt ze met een hete kruik. Makkelijk zat. Met 1200 lessen heb ik mijn rijbewijs gehaald. Toen zei mijn man, zit jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde in zijn hek. Toen zat ik bij de bakker in de etalage.

Bijzonder goede avond allemaal, luisteraars. Je bent nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna. De vlag gaat ronden voor Jan en alle man, niemand uitgezonderd. Ook over de Atlantiek, in de Atlantisch, hè. De Atlantiek, de vlag gaat nu dik aan uit Robert Jan. Ook om Stef, de boegenier daar vanuit de polder daar. Vlaag ook om die kant uit, de boegenier radio. Ook om Chris de Rode Adelaar met de lady daar vanuit Walwijk. Vlaag ook om die kant uit, Chris. Hè? En ook om de Noordzee. De vlaag gaat in ieder geval ook om die richting uit. Verder in voor alle luisteraars, alle amateurs, ook voor de teamleden van de 12-2-4. De vlaag gaan die kant uit. Ook Ada Hensen, de vlaag gaan die kant uit. Hè? En ook om de luisteraars uit de 12-24 kilowatt, de middengolfbaan, de vlaag gaan die richting uit.

0: Zo zullen we het plaatje ook omdraaien voor de boekenier in, voor Jacob in. Een sleutje bij Blokcel. Nou, ik zal hem er zo maar achteraan draaien, hè.
1: La la la la la la la la la la la la la.
0: Maar dat vind je al in voor de boekenier daar, hè, vanaf de Wolde. Dus je mag hem met Steffen.
1: La, la.

En graag een plaatje van Marcel, van Janneke. Ook en voor onszelf. En dan van de maangeboren Ina. En door Ina. Ina, in bedankt vanaf jouw kant, Tim. Pleit zich ook richting het Bannenveld. Dus je maar mooi met de verder aanwezigen daar.

In ieder geval een voor Marcel, voor Janneke en voor onszelf en voor de aangebonden Ina. In ieder geval ook de luisteraars, amateurs, een bijzonder goedenavond. Ik ben de afgestemd op de Scheepjager met Madonna. Je kunt me reageren op dit programma. Dat is het programma, de telefoonnummer 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of in via de website van Radio 1224.nl. Iemand de verzoekbox. En dan kom ik er een dik van elkaar, hè?

Ook aan RJ, nog een bedankt voor de snelle reactie daar. Vanaf die kant daar. Dat is prima weer vanaf jullie kant, hè. Van de plaat wel in de volle tempo. Bijzonder. Goedenavond. Je bent in verbond met de scheepsjager met Madonna. Dat dan maar rechtstreeks vanaf de boulevard. Vanuit Stapos.

Welkom Radio Duitsland. Je wil even graag een plaatje doen voor DJ Otti. Grootvader, ik dank u dier. Maar ik heb hem opgezocht op YouTube. Hè. Ik had hem zelf niet. Maar dat maakt het niet uit. Hè. In ieder geval, ik heb een plaatje opgezocht hier. Eddie, de plaatje ging in ieder geval die richting uit. Ik hoop dat het zo goed is. Hè. Ben je een vraag van je hebben, in ieder geval home tussen de lijntjes aan. En ook verder succes daar in Duitsland. In. Plaatjes gaan in ieder geval die richting uit, Eddie. Nou, ik heb plaatjes opgezocht hier. Dat zal wel goed komen zo, hè. Internet is heel groot. Ik wil een bijzonder goede naam voor de luisteraars amateur. Je bent nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Met allemaal rest even uit Stappos. Een bijzonder goede avond.

ieder geval speciaal voor Eddie, die in Duitsland zit. Plaatje van DJ Otchi. Van grootvader, ik dank u dier. Nou, die komt er zo maar aan, hè. Doe ze maar mooi met de verder aanwezigen. Je kunt altijd reageren op dit programma 06 23 33 20 98 06 23 33 20 98 of in via de website van radio 1224.nl in op de verzoekbox. En dan komt het ook een dik voor elkaar, hè?

0: dragen.
1: Ook een woud daar is onnaar, plagen ook een uit die kant uit, hè? Een woud.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

Goedenavond Steven, een mooie plaatje voor jullie zelf, voor Radio 1224. Voor het hele team, voor Wout, mezelf en iedereen die meeluistert. En dat wordt hem aangebonden, Ada Hensen. Ada Hensen, en bedankt vanaf jouw kant, Tim. Het plaatje gaat in ieder geval ook in die richting uit, hè. Met de verder aanwezigen daar, hè. Ja, bedankt vanaf jouw kant ook. Een fijne avond, Ada Hensen. Doe je maar mooi met de verder aanwezigen. Laat je voor onszelf, voor het hele team van de 1224, ook een verwoud. Van mezelf en iedereen die mee luistert. Ja, ja. We worden hem aangebonden, Ada Hensen. Hier al de plaatjes gaan die richting uit. Ook een bijzonder goede avond, luisteraars amateurs. Je bent nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna.

kunt altijd nog even reageren naar 06 23 33 20 98. 06 23 33 20 98. Of in via de website van Radio 1224.nl. In op de verzoekbox. En dan komt het ook een dik van elkaar.

En ook nog een draai voor Dina van Ouwendorp. Vlaag die van die kant nog uit. Ook om Chris de Rode Adelaar vanuit Waalwijk met de lady. Vlaag ook die kant uit, Chris, hè. Ook om Dirkje en Appie daar vanuit Tubberding. Vlaag dan ik hem die kant uit. Verder in van de luisteraars, alle amateurs, ook voor het hele team van de 1224. Ook om de luisteraars op de 1224 kilowatt, de middelgolle band. De vraag gaat in ieder geval ook om die richting uit.

bijzonder goede naam, dames en luisteraars. Ik ben nog steeds verbonden met de Scheepsjager, met Madonna. Nou, dan maar rustig vanaf de boulevard hier vanuit Staphorst. Ik kan nog een klein uurtje luisteren naar dit muziekstation vanuit Staphorst. Ik hoop dat de kwaliteit nu goed bent van de smaak van de muziek. En dat de muziekkeuze een klein beetje in de smaak valt, hè. Daar doen we het weer voor.

We gaan een plaatje nog steeds ronden voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook om voor het team van de 12-2-4. We lagen in ieder geval die richting uit. Ook om de luisteraars op de 12-24 kilowatts. Op de middengolle band. We lagen ook allemaal die richting uit. Ik kon op een enkele plaatje gaan vanaf deze kant hier. Luister maar mooi met naar de muzikale klanken. En dat allemaal vanuit Staphorst.

van pa zijn zojuist gepasseerd. En als er van de spaken, van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets, van Piet van pa zijn zojuist

0: en de kettingkoppen.
1: De plaatje van ook omdraaien van Hena Tom. Vanuit Kesteren. Vlaag ook in ieder geval die kant uit. Hè.
0: Zojuist gepasseerd. En de
1: trom. Ja, pak de fiets maar.
0: Anders

En dan heb ik de plaat nog omdraaien voor de Sanusi met Hedde Coulès. Van de Massenburg-plaat van die kant uit. Hè. Ook om echt bij de Teun. Plaat ik hem die kant uit. Hè. En verder ook voor het hele team van de 12-2-4.

Het volgende plaatje zijn voor het hele team van de 12-2-4. Dan wordt het maar gewoon door Ronald Huisman. Ronald Huisman, bedankt vanaf welke hand. Het plaatje gaat nog in ieder geval die richting uit, naar de Blokhut. Met de verder aanwezigen, het plaatje gaat in ieder geval die kant uit. Hè. Ik heb het plaatje boven gezocht hier van Willempie. Daar komt de zomer achteraan, even André Verduin. In ieder geval bedankt Ronald Huisman voor het berichtje vanaf jouw kant. Het plaatje gaat in ieder geval die richting uit. Dus helemaal mooi met de verder aanwezigen. In ieder geval een plaatje voor het hele team van de 12-2-4. En dat wordt zomaar geboren.

In ieder geval een bijzonder goedenavond, de luisteraars amateurs. Ik ben nog steeds verbonden met de scheepsjager, met Madonna vanuit Staphorst, met de muzikale klanken. En dat allemaal in de donderdagavond. In ieder geval de volgende plaatje is voor het studio voor het teleteam van de 12-2-4. En dat wordt dan aangeboden door Ronald Huisman. Daar komt plaatje, man. Bijzonder goedenavond.

Ook een Ton vanaf de Veluwe. Ook een bijzonder goede avond. Plaat gaan ik in ieder geval ook die kant uit. Hè. Ton via vanaf de Veluwe. Dus dan mag je mooi met haar. Plaatjes gaan in ieder geval die richting uit, amateur. Ja, die immer lach.

Bijzonder goedenavond, dames en heren luisteraars. Het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Maar de tijd van gaan is komen, hè. In ieder geval alle luisteraars, alle amateurs, weer bedankt voor uw aandacht weer. Bedankt voor het luisteren weer. En ook weer tot de volgende keer, hè. Komt de kwaliteit weer goed van het spraak van de muziek. En dat de muziekkeuze een klein beetje weer in de smaak valt, daar doen we het weer voor, hè. Dat is altijd te zoeken en zoeken en zoeken, hè. In ieder geval de plaatjes ging rond voor Jan en allemaal, niet meer uitgezonderd voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook voor het hele team van de 12-2-4. Daar ging in ieder geval die kant uit. Ook om de luisteraars uit de middenhollenband op de 12-24 kilowatts. Daar ging in ieder geval die kant uit, hè. Met de verkwam mee. In ieder geval allemaal bedankt weer, tot de volgende keer. En alle DJ's, succes met de uitzending van de week weer. Dat zal

In ieder geval de luisteraars, bedankt weer voor de aandacht. Tot de volgende keer. Als toegelaten naar morgen is weer, hè. Ja, een knik in de kabel kan hoog genoeg. Au wiedersehen en bye-bye. Dit was Tim van Neustappers, de scheepsjager met Madonna. En een bijzonder goedenavond.

Ja, een beetje poker time. Ik zeg wel bedankt weer, tot de volgende keer. Ik heb er nog één achteraan lopen hier. Dan is het ook echt gebeurd, hè. Dan vind ik het ook wel goed. De temperatuur zakt een klein beetje, hè. 27 graden.

Dus bedankt weer, tot de volgende keer. We gaan eruit hier. Het is mooi geweest, hè? Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En alvide schnitzel. En bye bye. Ik zou zeggen, ui.

0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Arm of rijk, stom of kiem, steeds bij 9 van de 10. Dat geloofde eikenhout met klatergoud.
0: En deze. En deze.

Duitse bel wordt de wacht gehouden door twee stenen katten. En dat varkenslederen boek blijkt bij nader onderzoek geen verhalen, maar sigaren te bevatten. Oh, ik lach me een kriek om die massa romantiek met zijn frutsels en dat zogenaamd antiek.

pas compleet. Met een clown die niet goed weet of hij lachen zal of hartverscheurend grienen. En je vindt in menig vak van de bruine letterbak een kabouterauto of een naaimachine. Bij zo'n beetje elke ruit kijk ik weer mijn ogen uit.

0: 1024 weerbericht.
1: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Na morgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het Brommerskieken in mooi Valkenburg

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
2: Ik verlang naar de prairie, Mohicana, Shailali.
0: En deze.
3: Met een halve boord, een kelle kop of korte broek.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Erkenningsmelodie, Airvox was dat eten geheime zenderad.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

je eenzaam bent, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog met wel in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land en er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Na morgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piraten hits.

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.